0: 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Geemold, Bakel op Omroep Peelrand. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in De Rips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. ZLTO Geemold Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwe leden, Maïnte van der Hof en Wim Heesmans, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jarenlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpsgemeente De Rips tijdens een gezellige barbecue waarbij herinneringen werden opgehaald. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achterop een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder.

0: Omroep Peelrond, regiobreek.
1: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrond. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbehoud Aalen-Rikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aalen-Rikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. Vier dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in Drips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. Inwoners uit Laabeek die gaan deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere wandelaars te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en alvast in de vierdaagse sfeer te komen. Voor wie nog volop aan het trainen is, de Ontdekt Laabeek-app staat vol met mooie wandelroutes in onze eigen omgeving om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni via laabeek.nl/ontmoeting-nijmeegse-vierdaagse. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbouw Aderikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aderikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. Laarbeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaadNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. Een enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn er al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aderikstel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kWh nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens. Om te voorkomen dat het stroomnet onder die druk bezwijkt, moet er heel veel gebeuren. Inwoners uit Laabeek die gaan deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere wandelaars te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en alvast in de Vierdaagse sfeer te komen. Voor wie nog volop aan het trainen is, de Ontdekt Laabeek app staat vol met mooie wandelroutes in onze eigen omgeving om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni via laabeek.nl/ontmoeting-Nijmeegse-Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. De stichting Het Kouwenberg.

0: De regio Helmond en Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Sectoren als groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lage groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. Inwoners uit Labik die gaan deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere wandelaars te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en alvast in de Vierdaagse sfeer te komen. Voor wie nog volop aan het trainen is, de Ontdekt Labik-app staat vol met mooie wandelroutes in onze eigen omgeving om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni via labik.nl/ontmoeting-nijmeegse-vierdaagse. Voor meer nieuws uit Labik, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
2: In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen, ECHA, in een nieuw advies. De stof

0: Radiobreek.
1: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in Drips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbouwt Aderikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aderikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achterop een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend

0: beëindiging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laarbeek, Boekelen, Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Laarbeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaadNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. Een enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aalriksel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kilowattuur nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens. Om te voorkomen dat het stroomnet onder die druk bezwijkt, moet er heel veel gebeuren. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achter op een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbouw Aalriksel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aalriksel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Dance All Days, Wang Chung. Wat een bijzondere naam trouwens voor iemand, hè. Die hoorde je als opener van Klaarbakker voor vandaag, vrijdag 12 juni. Een hele goedemorgen, welkom bij OSR 920 en de start van de gepresenteerde programma's.

zo eentje die het allemaal wel weet, hè? Mr. Know-it-all. Denkt hij dan tenminste. Teddy Swims, die zong over deze meneer. Diana Ross hoorde je ook met Lionel Richie en Endless Love. Dat prachtige, romantische nummer van toen. Het weer dan van 20 jaar geleden. 12 juni was het toen in 2006. Het was half bewolkt met een enkele bui in de middag. De maximumtemperatuur werd 21 graden. De minimumtemperatuur s'nachts dus 13. De wind blies uit het westen. In de avond werd het droog. Wakker.

Like the way I do met Melissa Edderwitz hier bij ons. En zometeen hoor je de headlines van het nieuws. De headlines van 7:30 uiteraard. En voor die tijd. Satellite nog. Die dingen die hoog in de lucht hangen. En de Hooters.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Wie dit niet vergeten.
1: Het geluid van Rowan Hess, wat je echt overal tussenuit kunt halen. Vergeten en John Sebastian ook nog daarvoor. Het archief nieuw verstand van juni. De Nederlandse regering besluit in 1955 tot oprichting van de Europese gemeenschap. Althans, daarbij aan te sluiten. In Rotterdam wordt een nieuwe Erasmusbrug officieel geopend. Dat was in 1996. En een ransomware aanval treft in 2016 een Nederlands energiebedrijf. En dan de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in juni 1976 de proloog van de Tour de France?

prachtige stemgeluid van Pink hier op OSR 920 en Trust Falls. De spotvraag van vandaag luidde: welke Nederlandse wielrenner won in juni 1976 de proloog van de Tour de France, de wielerwedstrijd. En dat was good old Gerry Kneteman. En dit is Marvin Gaye.

Jullie hebben gelezen, ja, ze maakt een aantal van die nummers die nog steeds zo lekker, heerlijk, zomers klinken. Jeremy was er eentje van, Marvin Gaye hoorde je ook nog. En daarmee gaan we richting 8 uur. Tot zometeen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
2: Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de 5e keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al 4 gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was 1 van de 4 astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland bij de nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond.

0: diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lage groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achter op een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. Inwoners uit Labik die gaan deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere wandelaars te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en alvast in de Vierdaagse sfeer te komen. Voor wie nog volop aan het trainen is, de Ontdekt Labik app staat vol met mooie wandelroutes in onze eigen omgeving om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni via labeek.nl/ontmoeting-Nijmeegse-Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
2: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Duran Duran. Dat is ook zo'n band waarvan je vaak dezelfde nummers voorbij hoort komen overal. Nou, wij draaien ook die nummers die je dan niet zo vaak hoort, of misschien wel nooit zelfs. Skin Trade was zo'n wat iets minder bekende. Welkom terug, dit is Klaarwakker. Boven zijn 920 nog tot aan 9 uur, zoals elke werkdag van de week. En dit zijn de 21 Pilots. What?

0: Ja, zo'n oudje wat we waarschijnlijk nooit zullen vergeten en wat je altijd wel weer eens terug zult blijven horen. Roy Orbison en Oh Pretty Woman. En dan weer twee nummers van dezelfde band, artiesten. Nou, in dit geval is het een groep uit Nederland. Champagne heette ze. Er zat een Nederlandse voetballer bij, Frank Kramer, die voetbalde onder andere bij Volendam. Valentino en Rock'n'Roll Star zijn twee nummers die je misschien nog kent van toen.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.

toch leuk om dit soort nummers weer eens terug te horen. Champagne hoorde je, Rock'n'Roll Star en Valentino. Ze maakten er nog wat meer. Die komen een andere keer wel weer eens voorbij, denk ik zo. Hier, op OSR 920. Waarbij wij zeggen van harte welkom bij onze programma's. We zijn er blij mee dat je ons vergezelt aan onze reis door de tijd. En we helpen je op weg richting de rest van de dag.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Jij hoort bij ons.

0: Twee grote namen bij elkaar. Eric Clapton en Tina Turner. Ze brachten samen de demo Tearing Us Apart. En het is vrijdag, je weet het. En dan is het tijd altijd voor instrumentale muziek.
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje. En
0: daar vandaag de Golden Gate Strings, Mr. Tambourine Man. Een nummer uit de jaren 60. De Golden Gate Strings was een pseudoniem voor een Amerikaans orkest dat lichte strijkers gedomineerde instrumentale covers maakte. Een versie van Bob Dylan's Mr. Tambourine Man is een easy listening arrangement zonder de oorspronkelijke tekst. Het werd uitgebracht in de tijd van de grote populariteit van strijkersarrangementen van popsongs. Het doel was om rustige, sfeervolle achtergrondmuziek te creëren. En daar zijn ze volgens mij in geslaagd.

Morrissey, Chris Montes hier bij ons. En ook Golden Great Strings en Mr. Tambourine Man. En het verhaaltje wat erbij hoorde, dat was het instrumentaaltje en zijn verhaaltje van vandaag. En dit is dat lieve stemmetje van Emilia en Big Big World.

L. Hudson en Partners zijn het nummer You Can Do It. En wij konden het ook doen, maar dan wel voor de laatste keer vandaag. Want dit was Klaar Wakker voor deze week en voor deze vrijdag. We gaan op naar het weekend. Ik wens je daarin veel plezier. Maandagochtend om 7 uur zijn we graag terug met dit programma weer. De muziek blijft gewoon doorgaan hier op OSR 920. Dus niet getreurd. Straks Muziekfabriek met Ben Verhiel. En voor die tijd nu eerst nog Gabriel Rios. Broad Daylight. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen, Geemelt, Bakel op Omroep Peelrond. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achter op een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender.

0: aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere wandelaars te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en alvast in de Vierdaagse sfeer te komen. Voor wie nog volop aan het trainen is, de Ontdekt Labeek-app staat vol met mooie wandelroutes in onze eigen omgeving om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni via labeek.nl/ontmoeting-Nijmeegse-Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

Desireless of Voyage, a Voyage Chair and Do You Believe in Love After Love. Hey, hallo, van harte welkom. Oh, het is alweer vrijdagochtend. En dat betekent dat we langzaam richting jouw weekend gaan. Jouw welverdiende weekend. En het schijnt ook nog een beetje redelijk weer te worden ook nog. Dus, maar goed, daar hoor je straks meer over. Tot 12 uur zit muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen van de afgelopen 2 uur klaar wakker. Meerdere gewonden na explosie bij grote brand.

0: zeggen dat hij beslissingen anders had moeten doen. Maar sta er maar eens voor met iets nieuws waar je dan over moet beslissen en weinig informatie over hebt. Dus ik, wat dat betreft steun ik hem wel een klein beetje hoor. Tot om 12 uur zit Muziekfabriek. Platen zijn verhaal, leuke berichten, de Vialis Klemmer. Het komt allemaal voorbij.
1: Ben van Rio.

dit is ook alweer zo'n 20 jaar geleden. Gaat snel de tijd, hè? Toploader. Dancing in the Moonlight, Tom Petty and the Heartbreakers and a Face in the Crowd hier op OSR 920, waar we in het weekend in de weekendstemming staan. Richting jouw weekend, hè? Het is vrijdag. Ach, we helpen jou die laatste uur wel even door je baan heen. En dan jouw welverdiende weekend. Met nu op de radio, uit de discotheek van Valeer Cheek. And I want your love.

0: Pure Revival en Green River. Vandaag verloopt grotendeels grijs en regenachtig in onze provincie. En daarbij schommelen de maxima rond een graad of 17 en er waait een matige wind. De weekend ziet er voor het weerbeeld wel wat droger uit. En van tijd tot tijd zon. De temperatuur die komt dan uit op 19 graden. De wind draait naar het noordwesten en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week wordt het duidelijk droger, zonniger en warmer. Met temperaturen die oplopen naar waarden tussen de 20 en 25 graden.
1: OSR 920, omdat het anders kan.

gelijknamige album Guilty. Ik heb het over Barbara Streisand, waarop die andere hele grote vandaan kwam. Woman in Love. Marvin Gaye en Kim Weston en It Takes Two, baby. OSL 920, Barbara Streisand, maar dan origineel. Ik heb het over Barbara.

nergens gehoord, maar wel hier bij OSR 920. En waarvan jij denkt van, oh, dat is lang geleden. Dat is mooi om weer eens terug te horen. The Moody Blues en Tuesday Afternoon. Kevin DeGraw en I Don't Wanna Be. Zo direct het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met, zoals altijd, om 10:30 de plaat en zijn verhaal. Jason Donovan, hij kwam uit de stal van Stock, Aitken en Waterman. En hij had een paar grote hits, onder andere deze. Too Many Broken Hearts.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
2: Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaatNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. Een enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn er al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aalrixel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kWh nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens. Om te voorkomen dat het stroomnet onder die druk bezwijkt, moet er heel veel gebeuren. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in Drips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden.

0: Omroep Peelrond. Regio Break. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: 98 Degrees samen met Stevie Wonder en Through to Your Heart.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag verloopt grotendeels grijs en regenachtig in onze provincie. Daarbij schommelen de maxima rond een graad of 17. Goedemorgen, wij houden je warm hier bij de radio.

Ook uit de jaren 70 worden ze niet vergeten hier bij OSR 920. McQueen, Clark en Hillman en Don't You Ride a Rough Like That. Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Tijd voor Sam Smith.

0: Een ballad van een rock'n'roll formatie. Scorpions and Send Me an Angel of Fats Domino. Blue Monday. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Als buiten de regen recht in je gezicht waait en je hebt het koud... dan zou ik je het liefst net zo lang omhelzen tot je het weer warm hebt. Of als je een vervelende dag op je werk hebt gehad... met alleen maar gezeur van je baas en je collega's om je heen... dan kan ik er zijn om je op te vangen. Net als iedereen voel jij je ook vast wel eens eenzaam en verdrietig, zeker 's avonds laat. Dan zijn voor sommige mensen de sterren aan de hemel de enige lichtpuntjes in hun leven. Er is niemand om hun tranen te drogen, maar ik zou er graag voor jou willen zijn... als jij verdriet hebt. Het liefst hou ik je dan voor altijd en eeuwig stevig vast. Ik weet dat je nog steeds twijfels hebt over ons, maar geloof me, ik zou je nooit verdriet willen doen. Nooit. Sinds onze allereerste ontmoeting weet ik namelijk al zeker dat jij en ik bij elkaar horen. Ik zou zelfs de rest van mijn leven honger willen lijden of kruipend met bont en blauwe knieën over straat willen gaan. Alles heb ik voor je over. Al moet ik er zelfs de hele wereld voor overreizen. Ik wil niets liever dan jou mijn liefde laten voelen.

Ja, het was een beetje een mysterieuze dame, deze Grace Jones. Slave to the Rhythm, Hugh Masekela en Don't Go Lose It Baby hier op de nummer 1. Het is vrijdag, kijkend naar buiten, het is een beetje grijs, het is een beetje, nou, niet echt om over naar huis te schrijven. Maar volgende week wordt het beter. Dus degenen die al richting vakantie gaan, die zitten voor volgende week in ieder geval goed. Jazeker toch? Vrijdag, het is de 12e van de 6e, 2026. Een plaat die eigenlijk altijd kan. Ik heb het over Procol Harum, Wider Shade of Pale, hier op de nummer 1. Dit is OSR 920.

één keer dan. Christina Aguilera en I'm a genie in a bottle, baby. Procol Harum en The Watershed of Pale. Ach, dit, die razen maar door. Zo direct na 11 uur gaan we gewoon verder, hoor. Tot 12 uur met Muziekfabriek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Geemold, Bakel op Omroep Peelrond. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer Wijngaard bij Ipma in Drips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in Het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbehoud Aalen-Rikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aarle-Rikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. Inwoners uit Laabeek die gaan deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
0: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Ben Kramer. Zij heette het toen. Tremolo's and Suddenly You Love Me.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag verloopt grotendeels grijs, regenachtig in onze provincie. En daarbij schommelen de maxima rond een graad of 17. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Langzaam maar zeker wandelen wij jouw weekend binnen. En we helpen jou erbij. Met de Eagles, Get Over It.

Night Together, de Eagles en Get Over It. Even kijken naar de verjaardagskalender. Van harte gefeliciteerd. Dat zeggen we tegen Frank en Maaike van Leuken en tegen Carlos Stander. Die zijn jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd. Rob de Nij.

Roxette en How Do You Do, G. Vincent Edwards en Thanks. Het is 12 juni, we vieren vandaag de internationale dag tegen de kinderarbeid. En het is de dag van de jazzamateur.

Ook nog eens uitgebracht in, het versie, in de versie van de Blues Brothers uit hun film. Maar dit was de originele van de Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'. 12 juni 1934 in het centrum van Londen wordt de allereerste voetgangersoversteekplaatsen in gebruik genomen. En bij verschillende oversteekplaatsen staan agenten die het verkeer regelen. En tot de aanleg van de oversteekplaatsen is besloten omdat het autoverkeer sterk toeneemt en daarmee het aantal verkeersdoden. While he was

Uit Griekenland kwamen ze. Someone. Ik heb het over Axis uit de jaren 70. Laura Branigan en You Take My Self-Control. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. En vanmiddag ook nog Tom Holland en Martin Huibers in OSR in de middag. Verder nog een hele fijne avondprogrammering. En dan niet te vergeten, het weekend zit eraan te komen. En in het weekend zijn we ook meer dan de moeite waard. Ook dan ben je van harte welkom. Vergeet onder andere niet zondagmiddag. Dan zitten we live met vinylplaten te draaien. Ja. Laatste van mij, Katja Gugu, Too Shy. Fijn weekend.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 12:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen halfstok in de gemeente Terneus en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen, omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De banengroei in Gemert-Bakel in de regio Helmond de Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Sectoren als groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lage groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. ZLTO Gemert-Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwleden, Maïnte van der Hof en Wim Heesmans, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jaarlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpscommissie De Rifts tijdens een gezellige barbecue, waarbij herinneringen werden opgehaald. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achterop een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

waren met z'n tweeën, kwamen uit Duitsland. En de meest opmerkelijke naam in deze Mixed Emotions was die van Dravi Deutzer. De man die we kennen van Mammostein en het Eisenbricht. Ja, die man. Je hoorde Mixed Emotions dus met You Want Love. 2 weken lang de nummer 1 in 1987. Dit is Broodje Ozer, de laatste van deze week alweer. Op naar het weekend. En weekend dat heeft Ben Verhul, die horen we maandag weer. En nu, Hugh Lewis en de Nieuws. Hele goedemiddag.

0: maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2.
1: I've heard people say that too much of anything

juist Somber Homewrecker te vinden in de Nederlandse hitlijst van dit moment. En dan de zwoele stem van Barry White. Wat een romantiek op Orza 920 vanmiddag. Can't get enough of your love. En over liefdeslied gesproken. We gaan naar de jaren 90. We gaan luisteren naar een hit van de Kelly Family.

enigste hit die we tegenkomen van deze quizcap in onze Nederlandse hitlijst. Liar, liar. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws van deze vrijdag 12 juni. Daarmee ook de weersverwachting. Daarvoor nog een Franstalige plaat. Het is die hit van Julien Clerc.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Yeah.

van Jimmy Bohorn uit de jaren 70 en Spank. Eerder draaide ik de Kelly Family, maar dit is ook zo'n muzikale familie, de Jacksons. Dit zijn de zonen van Tito Jackson, Ty Terrell en Tito Joe Jackson. De boyband 3T, dit is Stuck on You.

Chris Stapleton, ook een naam om te onthouden. Daar gaan we nog heel veel van horen van deze veelzijdige muzikant. Een lekker stukje blues was dat, de plaat Cold. Daarvoor een van de betere nummers van Billy Joel en The River of Dreams. Op deze toch wel regenachtige vrijdagmiddag luistert u naar Broodje Overzeg. Muziek tijdens de lunch met vooral regen vandaag. Vandaar dus toepasselijk Orange Juice Jones.

onvoorstelbaar hoe snel de tijd kan gaan. Bijna 10 jaar geleden was dit de nummer 1 in Nederland. 5 weken lang Clean Bandit met Anne-Marie en Jean-Paul destijds. En Rockabye. Het is ook alweer bijna tijd voor het nieuws. En het nieuws uit de regio, het is die van 1 uur en daarna nog een uur. Broodjongens er, muziek tijdens de lunch. Dit uur de laatste. Rock van Foreigner. Dit is Feels Like the First Time. Graag tot zo.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens Van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, medeoverheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayra Kitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
5: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. ZLTO Gemert Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwleden, Maïnte van der Hof en Wim Heesman, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jaarlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpscommissie De Rifts tijdens een gezellige barbecue, waarbij herinneringen werden opgehaald. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbouwt Ade Rikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aarle-Rikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. De banengroei in Gemert-Bakel in de regio Helmond de Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Sectoren als groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lagere groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. Voor meer nieuws uit Labeeg, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regiobreek.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo van den

CB Milton op OSN 920. En inderdaad, Send Me an Angel, zijn allerbekendste hit die hij maakte. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje Overzerm. Het laatste uur van deze week alweer. En u weet het, Broodje Overzerm, ziet tijdens de lunch, is er van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2. Zorgt u voor het brood en 5 voor het muzikale beleg. Aangeschoven aan de lunchtafel, nu Ricky Martin, bijgestaan door Christina Aguilera. Hele goede middag.

Die Die. Officiële tune van het WK voetbal wat gisteravond is begonnen. Je hoorde Shakira en Burna Boy. Ja, de eerste twee wedstrijden van de 104 zitten er inmiddels op. Het was een prachtig gezicht, een vol stadion gisteravond. En dan kwamen de spelers van Mexico en Zuid-Afrika op. Onder de klanken van deze Alan Parsons Project. Dit was ook een dot. Dit is High in the Sky.

66 hits komen voorbij en van lang geleden alweer. Manfred Mann en Dua Diddy Diddy. En daarvoor had ik met heel veel enthousiasme u verteld dat de muziek die gedraaid wordt met de opkomst van Mexico en Zuid-Afrika met het voetbal gisteravond van The Alan Parsons Project was. Dat is inderdaad niet Eye in the Sky, maar Serious. Dat is de intro die hoort bij het nummer voorafgaande. Dit is America.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits! OSR 920.

twee hits kort achter elkaar. Eerst had ze Black Velvet en dit was haar opvolger Love Is. Het was muziek van Elena Miles. Zometeen muziek uit de jaren 70, Floaters en Float On. En nog een plaat van F.R. David. Dat is onderweg. Daarvoor gaan we luisteren naar een Franstalige hit en niet zomaar eentje. Het is die hit van Stromae.

R. David and Words. En als de zon dan toch niet schijnt, dan gaan we hem binnenhalen. Dat doen we met een plaat die genoteerd staat in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Jujol en Soul.

En of er ooit a cappella nummers hits zijn geworden in Nederland, dat bewees deze Flying Pickets in 1983. Het succes ooit van Yazoo. Only You. En dat was mijn aandeel voor deze week. Voor Broodjongen zeg ik maandag om 12 uur ben ik weer graag bij u terug. Daartussenin heel veel leuke collega's hier bij OZ 920 met zometeen na het nieuws van 2 uur. Allereerst Tom Holland. Gevolgd door Martin Huibers. En daarna gezellig blijven luisteren. Het is de moeite waard. Ik wens u heel veel weekend. Graag tot maandag dus. En de laatste plaat voor mij vandaag is deze hit van Ugly Get Joe.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaatNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. Een enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn er al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aalrixel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kWh nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens. Om te voorkomen dat het stroomnet onder die druk bezwijkt, moet er heel veel gebeuren. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in Drips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. De banengroei in Gemert-Bakel in de regio Helmond de Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Sectoren als groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lagere groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. OSR in de middag.
0: Tom Holland.

een van ons, oftewel One of Us, dat was Joan Osborne. Aan het begin van 4 uur lang de middag door hier boven ZR9 op deze vrijdagmiddag. Het weekend staat voor de deur, we laten het straks binnen en dan gaan we lekker genieten van een paar dagen rust. Maar ja, het weer niet al te best, maar wij met de muziek proberen dan nog maar een leuke draai aan te geven. Zoals deze bijvoorbeeld van de Electric Light Orchestra, The Last Train to London.

Heel vertrouwd, de klanken van Genesis. Het was Epicap. En daarvoor hadden we het Electric Light Orchestra. En het was eigenlijk een B-kantje, want Confusion was de officiële A-kant. En dit was The Last Train to London. Ondanks het slechte weer zometeen een lekker zomersliedje. Maar nu eerst deze, nummer 1 uit de jaren 60. Sonny and Cher en Little Man.

Sorry Papi van Topic en Becky G. En daarvoor Sonny en Cher en Little Man. Deze was destijds in twee versies te krijgen. Hot Chocolate. Of je koos voor deze band de Amerikaanse Stories, Brother Louie.

Belgische Trots en Bange Dagen. Vaya con Dios. Na, nee, na. Voorafgaand door Guus Meeuwis. Vrienden, dat zijn we hier bij OZL 920. Je weet het, 24 uur per dag zijn we jouw vriendje op de radio. Met allemaal van die lekkere muziek van de afgelopen 60 jaar en meer. En daarvoor ook nog Brother Louie van The Stoics. Elton John en Eric Clapton gaan zo meteen samen voor jou zingen. Maar nu eerst deze van de Tony Dots. Oh, what a night.

kennen het ook van Eric Clapton. Alleen deze Runaway Train. Ik hou er van de mening over volgens mij. En nou staat hij toevallig in de playlist. Elton John en Eric Clapton en de Runaway Train. Een jonge dame die leren wij kennen in 1972. Ze zat achter een piano, had een strooie hoed op, een pukkel op haar gezicht. En ze had hele lieve liedjes zoals deze. Het was zelfs volgens mij nummer 1 in het. Lindsay de Paul. Hier is ze met Sugar Me en zometeen Maroon 5 en Misery.

Maroon 5 met Misery van de Lindsay's Ball en Sugar Me. Douwe Bob heeft een nieuw liedje speciaal gemaakt voor de Albu 6, waar hij vorige week ook opgegaan is. De nummer heet All For One. En zo meteen gaan we weer terug naar de jaren 60 met Deb.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit, tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van 500 miljoen euro bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrand. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achter op een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in Drips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. De banengroei in Gemert-Bakel in de regio Helmond-de-Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Sectoren als groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lagere groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door op OSR 920. Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Tom Holland.

Led Zeppelin, je hoort regelmatig hier boven zeggen 29 over wij komen. Dit was Rock and Roll. Nou, dat was het duidelijk. Lekker om te draaien. Daarvoor hadden we Chubby Jack, de man die heel veel dansen bezong. In dit geval ging het om The Twist. Tijd voor nieuwe muziek. Hier is Bauza.

Tablet to my heart. Dat was een dame die heette Taylor Dane. Een andere hit van haar was onder meer het nummer Prove Your Love. En daarvoor hadden we Bowser uit de hit praten met Magnetic. OZN 920, de middag door tot aan 6 uur met nu Katie Tenstel. Kennen we deze dame nog met Sally S.C. en zometeen Buckshot LaFonge. Another day.

laatste single die heeft het niet gehaald in de top 40. Er komt schijnbaar weer eens nieuws aan. We gaan het afwachten. Dit was natuurlijk uit haar succesperiode van de jaren 80. Madonna met Papa Don't Preach. En we hadden Buckshot Lafonk in één van de twee uitvoeringen van Another Day. We gaan eens even kijken in de jaren 70. Want toen werd er ook heel veel muziek gemaakt. En je weet dat 26 jaar komt aan je voorbij 24 uur per dag. Dus dan hoor je het allemaal hier bij Overzicht 29. Hier is de band Radio met hun allereerste. Die heet Jack and Jill.

Santaldo en Kill. Dat zeg ik, Kill for a Broken Heart voor de Radio Jack en Jill. En die hebben snel op de valrip een LP erbij gepakt van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. En dit stond destijds op de B-kant van het singeltje van El Condor Pasa. Why Don't You Write Me?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens Van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Pioland. Inwoners uit Laabeek die gaan deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere wandelaars te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en alvast in de Vierdaagse sfeer te komen. Voor wie nog volop aan het trainen is, de Ontdekt Laabeek-app staat vol met mooie wandelroutes in onze eigen omgeving om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni via laabeek.nl/ontmoeting-nijmeegse-vierdaagse. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbouwt Ade Rikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aarle-Rikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. De banengroei in Gemert-Bakel in de regio Helmond de Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Sectoren als groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lagere groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Amy Winehouse behoorde tot de club van 26 of 27. Net als Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison en Kurt Cobain. Op 27-jarige leeftijd overleden. Rehab hadden we en Fiction Factory, daarvoor met Feels Like Heaven. Hier was Coldplay, op OSR, Speed of Sound.

De prachtige stem van See in the Crow en I'll Be Waiting. We hadden daarvoor eveneens uit de club van 26, zullen we maar zeggen, of 27. The Doors met de zanger Jim Morrison en de Roadhouse Blues. OSR 920 met zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd de gebroeders Don en Phil. Everly en de Everly Brothers. Lucille.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Wild Man Guitar Gently Weeps, origineel een Beatles nummer geschreven door George Harrison in de uitvoering van de Jeff Healey Band. Overigens, op het originele speelde zelfs Eric Clapton nog mee. Hier is Mary McGregor, Torn Between Two Lovers.

0: Miley Cyrus en de Wrecking Ball. Ik moet zeggen dat ik in de tijd de videoclip van de plaat bijzonder interessant vond. Nog mooier dan de plaat zelf. Wanneer Miley Cyrus op zijn grote sloopkogel op en neer bewoog. We hadden daarvoor Mary McGregor en Torn Between Two Lovers. Uit Nederland een prachtige plaat van de NIT. Hier is Neskio.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Muziek uit de Nederlandse hitparade van dit ogenblik van Sam Felder en Olivia Dean en Rain Me In. En we hadden ervoor Aerosmith en Crying. En niet te vergeten de groep van Henk Hofstede, Robert-Jan Stips en Rob Kluut. De Nits waren dat met Neskio. Zometeen het nieuws van 5 uur, maar eerst de Manic Street Preachers en de Motorcycle Emptiness.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. ZLTO Gemelt Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwe leden, Marinte van der Hof en Wim Heesmans, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jarenlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpscommissie De Rifs tijdens een gezellige barbecue waarbij herinneringen werden opgehaald. De banengroei in Gemert Bakel in de regio Helmond de Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Sectoren als groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lagere groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achterop een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: Oh, OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

kolonel Abraham zijn trapped en waarom ze hem een militaire rang hebben gegeven, dat is me niet helemaal duidelijk. Trapped heette het in elk geval. En welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze vrijdagmiddag, de 12e juni. Helemaal tijdens het WK voetbal. Er zijn al 2 wedstrijden gespeeld. En de winnaars, ja, dat is duidelijk. Dat zijn Korea en Mexico. Is een crowded house.

0: Tot in elk verloren uur van Dikhout. En vanavond treden ze op in het Natuurtheater in Kerstzouwen in Heeswijk-Dinder. En we hadden daarvoor Crowded House en Start of Something. OSR 920 met Alle Farben featuring Graham Candy en She Moves Far, So Far Away.
1: Far away.

aanvankelijk heette de Small Faces, maar na het verdwijnen van Steve Marriott kwam Rod Stewart bij en heette de groep gewoon Faces. En we hadden daarvoor Christine W. met Feel What You Want. Zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd, muziek van de Stereophonics op OSR. En oh, have a nice day.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Bon Jovi heeft het niet juiste medicijn gekregen. Bad Medicine. We gaan wat verder terug in de tijd met de Trucks. And with a girl like you. I want

Little Steven, oftewel Little Steven van Zandt, een van de vaste krachten van de A-Street Band van Bruce Springsteen sinds de jaren 70, maar ook een eigen formatie. Little Steven en de Disciples of Soul, en daarmee had hij een hit als Forever. En natuurlijk kennen we hem van Sun City uit 1985 met zijn gelegenheidsformatie met grote artiesten. Artists United Against Apartheid met Sun City. Hier is verstaanbare muziek van Agda en de Munich.

Ja, negeren is niet meer mogelijk, want de man staat al wekenlang op de eerste plaats in de Nederlandse hitparades. Justin De Wild en zijn eerste grote hit heette Cheerio. En van de Akda en de Munnik het niet of nooit geweest. Overzeg 9-2-0 op de vrijdagmiddag met de Spinners en I'll Be

zoals dat genoemd wordt, een eendagsvliegje, want ze had slechts één hitsingle met deze, Spin Me Round, Zion Jones. En we hadden daarvoor de Spinners met I'll Be Around. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. Ik wens je nog een heel fijn weekend en hopelijk een beetje droger als de afgelopen week. We gaan eruit met De Dijk, De Zevende Hemel. Komt toch vriend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterer-laan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 7:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laarbeek, Boekelend, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrond. Laarbeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaadNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. Een enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn er al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aalriksel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kWh nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens. Om te voorkomen dat het stroomnet onder die druk bezwijkt, moet er heel veel gebeuren. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achter op een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. ZLTO Gemert Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwe leden, Maïnte van der Hof en Wim Heesman, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jaarlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpscommissie De Rifs tijdens een gezellige barbecue, waarbij herinneringen werden opgehaald. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen, Gemert, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

Nou, ze schreef het zelf en ze zongen zelf ook nog. Deze singer-songwriter Joni Mitchell hoorde je aan het begin van de avond door met Big Yellow Taxi. Welkom, tot aan 10 uur. Straks Kees Verkooy, we hebben Peter Boer en Peter Olenders. En om 10 uur Berend Koenders en Voor de Nacht Begint. En dit is Chris Ria en Josephine.

0: de heren van Right Said Fred. I'm Too Sexy. Daarvoor hadden we Chris Rea en Josephine. Hal David en Burt Bacharach waren hele bekende tekstschrijvers in Amerika voor onder meer Diana Warwick, maar ook Cilla Black maakte een versie van Anyone Who Had a Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me

is muzikale ecstasy. Laten we daar maar op houden gelukkig. Making plans for Nigel. En voor Jim Crash Heroes en Cupid's Choco. Tijd geworden voor onze indexvriend, onze One Hit Wonder. En dat is lekker dansbaar op deze vrijdagavond. Meneer heet Lee Garrett, I Was Made for Dancing. Stond in 1979 in de hoogtijdagen van de disco in de top 40. En nummer 11 was

0: blop, blop, bam, boom.
1: Nou, dat is meer dan 60 jaar geleden, maar dat is toch een leuke plaat. Echt Little Richard en Tootie Footy. En dan vallen we Kid Creole and Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. Even de vele boybands uit de jaren 90. Ze noemden zich Boyzone. Hier zijn ze met A Picture of You. En zo meteen Albert Hammond en I'm a Train.

van Weile Albert West. Deze Albert Hampton wordt ook een samen een plaat gemaakt. Little Love in de jaren 80. Dit was I'm a Train. Bijna het einde van de eerste uur van de avond door. We hebben nog YouTube klaarstaan met Stuck in a Moment. En dit is de nieuwe single van de Rolling Stones, In the Stars.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. ZLTO Gemelt Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwe leden, Maïnte van der Hof en Wim Heesmans, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jarenlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpscommissie De Rifts tijdens een gezellige barbecue, waarbij herinneringen werden opgehaald. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbouwt Ale Rikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aarle-Rikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. Inwoners uit Laabeek die gaan deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere wandelaars te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en alvast in de vierdaagse sfeer te komen. Voor wie nog volop aan het trainen is, de Ontdekt Laabeek-app staat vol met mooie wandelroutes in onze eigen omgeving om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni via laabeek.nl/ontmoeting-nijmeegse-vierdaagse. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand. Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Even over zevenen en het is vrijdagavond. Ik heet je van harte welkom. OZR 920. Tot 8 uur is dit deel 2 van jouw avond door. Leuke muziek voor je, hoop ik. Paul Young, daar begonnen we mee met Come Back and Stay. Dit is Travis.

Eigen leuke handtas. Nou, grijp je kans, want er is een hele unieke handtas gevonden. Namelijk gemaakt van leer van een T-Rex, een dinosaurus. In Amsterdam ligt die tentoongesteld. En na die tentoonstelling wordt hij geveild. Alleen je moet wel een klein beetje je portemonnee trekken, want het begint bij 500.000 euro.

een van die leuke hits van Loggins en Messina. En Loggins, Kenny, die heeft toch wel de grootste solo-carrière na dit duo. De band die op de achtergrond hoort, die is verrast namelijk met een hele mooie prijs. En niet onterecht, denk ik. Ze hebben namelijk de Buma Lifetime Achievement Award gekregen.

Nummer deden ze samen met Mary J. Blige, U2 en One. Het leuke is dat ze twee EP's hebben uitgebracht. Maar nog veel leuker nieuws is dat ze in september met het jubileum van hun 50-jarig bestaan met een nieuw album komen. En belooft, er staat hele mooie muziek op. Althans, dat is de belofte die ze gedaan hebben.

En met deze leuke hit uit de jaren 60 neem ik afscheid van je voor deze vrijdagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En leuk nieuws voor je, want het weekend staat voor de deur. En OZR, een heel mooi weekend met heel veel leuke muziek voor je. En wat mij betreft, tot maandag. Maak er een mooi weekend van. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Regio Break. Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaatNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. Een enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn er al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aalrixel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kWh nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens. Om te voorkomen dat het stroomnet onder die druk bezwijkt, moet er heel veel gebeuren. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer Wijngaard bij Ipma in De Rips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. De banengroei in Gemert-Bakel in de regio Helmond de Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Sectoren als groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lage groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

En we gaan naar huis. Het is vrijdagavond. Het weekend staat op punt van beginnen natuurlijk. Hij is al thuis, deze Dotan. Je hoorde hem hier op OZ 920. En ook Kees is weer onderweg naar huis. Ja, Kees, dankjewel. Het was weer een uurtje lekker. En het volgende uurtje, nou, dat wordt ook gewoon lekker. Zo zijn er 24 uren

En het was in de jaren 90 dat er een remake van dit nummer gemaakt werd door C&C, oftewel Clifford & Cole. En toen dacht Aretha Franklin, maar weet je wat, dat kan ik gewoon zelf ook nog een keer doen. Hè? Dan gaan we er gewoon nog een keer een hit mee scoren. A Deeper Love deed zij in de jaren 90 voor de tweede keer. En daarmee scoorde ze nog eens een keer een heerlijke grote hit. Daarvoor was het een stuk rustiger op de radio, want het was zo stil met de muziek van Bluff. En dit is het groepje uit Engeland. Het heet The Fortunes. When

Nou, ze hadden maar een paar hits, hè. The Curiosity Killed the Cat. En dit was er één van. Down to Earth. Weet je nog welke die andere was? Ja, was Name a Number. Ja, inderdaad. We gaan even met de ogen knipperen. Blink Twice. Shaboozey. En Miles Smith.

0: voorliefhebbers. OSR 920.
1: De avond door.

Als de avond op gang moet komen, dan kan je er best een paar gitaren in gooien. En dan lukt het wel met Nothing But Thieves en Evolution. En Delight, kende je die nog dan? Oh, samen met, hoe heet die man ook alweer? Ja, was Busty, dinges. Ja, Grooves in the Heart. En nu Johnny Nash.

De meeste muziek per uur. 27, nee 24, 7, ah, 24 uur, 7 dagen in de week. De meeste muziek per uur en ook nog eens een keer de beste muziek per uur. Hè? En zo hoor je al die fijne klanken weer terug op jouw radio. Zometeen, na het nieuws van 9 uur, gaat Petro Leendes het

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrond. Inwoners uit Labeek die gaan deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere wandelaars te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en alvast in de Vierdaagse sfeer te komen. Voor wie nog volop aan het trainen is, de Ontdekt Labeek-app staat vol met mooie wandelroutes in onze eigen omgeving om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni via labeek.nl/ontmoeting-nijmeegse-vierdaagse. De Stichting Het Kouwenbergs Kerkje en Stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de Stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de Stichting Monumentenbouwt Aderichtstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aderichtstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. Labeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaadNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. Een enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aderichtstel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kWh nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens. Om te voorkomen dat het stroomnet onder die druk bezwijkt, moet er heel veel gebeuren. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

zeker, dat kunnen we. David Bowie op de radio als opener in het laatste gedeelte. De avond door hier op OSN 920. Jazeker. Hele mooie muziek vandaag, want het is vrijdag. En dat is alles anders. Wild Cherry, play that funky music.

Ja, Olivia Newton-John, onze lijfje. A Little More Love. Volgende week draai ik nog een keer Sam. Ik heb het beloofd. Niet vergeten. Level 42 hoorde je ook. Take a Look, zo heette dat hele mooie plaatje. Jazeker. Straks, muziek van de Beatles. Free as a Bird, maar eerst deze Bruno Mars. Dat heet Risk It All. Heb je alles gekeken op de website? OSR920.nl. En zoek eens naar die hele mooie knop. Vriendje voor een tientje. For just

Even een latertje, hè? Nakomertje zou ik zomaar even zeggen. Van de Four Tops, Don't Walk Away, zo heette deze. En Direct hoorde je ook. Just the Way I Do. En Prince, die mag natuurlijk niet ontbreken op de vrijdagavond. En zeker niet deze. Hier is Alphabet Street.

Lekkere muziek van The Cult, Seasell, Sanctuary en Tom Petty en The Heartbreakers. Learning to Fly, ook zo'n hele mooie die je nergens anders hoort, alleen op OVZ 920. En deze, Bob Marley samen met The Wailers. Jammin'.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n €1,3 miljoen. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achterop een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in De Rips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. Inwoners uit Laabeek die gaan deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere wandelaars te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en alvast in de Vierdaagse sfeer te komen. Voor wie nog volop aan het trainen is, de Ontdekt Laabeek-app staat vol met mooie wandelroutes in onze eigen omgeving om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni via laabeek.nl/ontmoeting-Nijmeegse-Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat.
1: Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Voor de nacht begint.
1: Berend Koenders.

Oh baby, it's a wild world. Het is vrijdagavond, het is 10:00 geweest. Hey, dit is voor de nacht begin tot aan middernacht. We begonnen met de Stranglers, Always the Sun en dan nu, The Black Eyed Peas. Here's Don't Lie.

0: Too Close, Danny Vera neemt ons mee naar de eerste albumtrack. Travis Birds, daar gaan we iets van draaien. Heerlijke muziek. Bekend van de televisieserie, de Netflix-serie The Coyotes. Een oude serie al, maar hij is nog wel steeds hier en daar op een aantal platforms te bekijken. 2019, hier is Travis Birds met Coyotes van het gelijknamige album.
1: Te quiero.

Muziek van Alan Clark en Father and Friend brengt voor de laatste keer een track van het album van de week van deze week. Het laatste album van Paul McCartney. Ik hoop niet dat het echt de laatste is en dat hij er nog meer gaat maken. Hij is al 80 geweest, maar toch, hij klinkt geweldig, dat album. The Boys of Dungeon Lane, zo heet het album. Days We Left Behind is het werkje wat we nu draaien. Looking.

0: Evan Grant samen met J.K. Graham. Een duo met het liedje Made It. Nog een duo, de 3J's. Oh, er zijn er een stuk of drie. Samen met Ellen ten Damme. Wat is dromen?
1: Je hebt een nare droom gehad.

En dit was de laatste albumtrack voor dit uur. Vince Gill. Terug te vinden op het album 50 Years From Home Down at the Borderline. Een album van dit jaar. Het nummer wat we draaiden. Never Saw It Coming. Onderweg, Radio Nieuws en Regio Break. Tot zometeen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemert Bakel op Omroep Peelrond. ZLTO Gemert Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwe leden, Marinte van der Hof en Wim Heesmans, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jarenlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpscommissie De Rifs tijdens een gezellige barbecue waarbij herinneringen werden opgehaald. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in De Rips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbehoud Aderikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aderikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Erend Koenders.

Een van de eerste, laat maar zeggen, populaire synthesizerplaten zat toch wel zo'n apparaat in dit liedje van Giorgio Moroder. From Here to Eternity. Zonmux draaiden we ook nog met Hiding. En zo starten we het tweede uur van Voor de Nacht Begint.

Muziek van Family of the Year en Hero. Het volgende album, als je LP's verzamelde vroeger, dan staat die misschien nog wel in de kast. Greatest Hits van Simon & Garfunkel. Daarop is dit mooie live nummer terug te vinden. For Emily, Whenever I May Find Her.

We All Wounded, dat Wounded Knee, een protestliedje van Redbone hier op OSR 920. Een beetje meer tempo doen we met The Cure. Yes, In Between Days.

Little River Band en Home on Monday, daarvoor The Cure met In Between Days. Ach ja, dat zijn die liedjes die we zomaar vertonen. We gaan iets van Venice draaien. While My Guitar Gently Weeps is een verzamelcd die uitkwam in 2001. Met allemaal bandjes waar de gitaar heel belangrijk is. Baby's Calling Me, Venice.

0: Cameron Whitecomb en The Kingdom of Fear. OSR 920 en de staarstuk van de doordeweekse.
1: Ja, dag, de vrijdag.
0: En ja, over een paar minuten is het weekend. Oh, Diana, here's EZK.

Muziek van Alsterboy. En hier werden even zomaar alle vrouwen bezongen. Ja, dat kan een liedje van een minuut of drie. Ja, hij deed het zomaar. Laatste albumtrack van deze week is er eentje van Ray Charles. The Best Of, zo heet het album. Komt uit in 2016. Hier is het mooie verhaal. Georgia, On My Mind. Georgia.

Muziek van Snow Patrol en Shut Your Eyes. Het is voor wij die door de weekse dag hier bij OZR 920. Voor de nacht begint deze maandagavond weer tussen 10 en middernacht. Ik meld me zondagmiddag weer tussen 12 en 2 met een paar bakken met platen. Fijn weekend en wel rusten voor zometeen. Hier is Stevie Wonder en Sir Duke.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrond. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achterop een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbehoud Aderikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aderikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. ZLTO Gemert Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. Twee trouwe leden, Maïnte van der Hof en Wim Heesman, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jaarlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpsgemeente De Rifs tijdens een gezellige barbecue waarbij herinneringen werden opgehaald. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Regio Break. Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. ZLTO Gemert-Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. Twee trouwe leden, Maïnte van der Hof en Wim Heesman, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. Zes decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jaarlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpscommissie De Rifs tijdens een gezellige barbecue waarbij herinneringen werden opgehaald. De banengroei in Gemert-Bakel in de regio Helmond de Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Sectoren als groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lagere groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49ste fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitgezette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer Wijngaard bij Ipma in De Rips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.